Mooi klanke daar van The Mamas and The Papas. I saw her again voor dit mooie met Milkshake by OJ's. Alvin Stardust met Red Dress. Ja, ons gaan die uur afsluit met Janine Fourie, All I Need, Bobby van Jaarsveld, 1 vir 1 en ABBA, Ring Ring.

Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Owl City and Carly Rae Jepsen with Good Time. Toby Keith, I Love This Bar. Ja, kan jy nou glo, dit is nou die tipe musiek wat ons speel hier by Bosveld hier op Vrydagoggend. Is daar maar lekker, is daar maar goeie musiek wat ons hierso speel. En ek hoop jy geniet dit. Stefan Visagie volgende met syne van For Keeps. And on Post Malone, Enough is Enough.

Dewald Gous nooit alleen. Die horlosie is by byna 5 uur hier by Bosveld Studio en ons nooi jou nou om deel te hê aan ons oggendoordenkings.

Musiek luister nou van Juanita Du Plessis en sy sing saam met Franja en Rohan Josh. En dan is daar Carmen Bassons Man to Bell. Bel mens man toe. Hey, een lelijke antwoorden daar krijg jong. Hier is Rohan, Franja en Juanita saam.

0: Daar is muziek van In Excess, die titel daarvan Disappear, en voor dit In Too Deep van Belinda Carlisle. Die horloge is by 19 minute oor 8. Jy moet nou luister, maar jy moet nou mooi luister en concentreer.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Daar is Afrikaanse muziek van El Shantay, 180 grade. Nou, dat is jou, Rosie, by kwart voor negen tyd vir my om te groet op hierdie vrijdagochtend. Ek gaan die microfoon oorhandig aan Eddie. Eddie is met jou tot by 12 uur vanmiddag as ek het terecht het. En ek hoop jy gaan het lekker saam met hom muziek luister. En ek bring natuurlijk ook vir jou die verkeersprobleme wat hier aangeteken is so bykie later. Ek gaan afsluit met die muziek van Demis Roussos, Afrikaanse muziek van Babette, daar uit die 60er jare die baie, baie bekende Hooray for Hazel van Tommy Rowe en dan muziek van Louis Capaldi daarna. Ek is weer terug morgenochtend om 5 uur, dis op zaterdag nie, en natuurlijk zondag ook, sien hy daarna morgenochtend 5 uur weer saam met ons Bosveld mense muziek luister hier by Bosveld Stereo. Ek kan vir jou groet, ek hoop jy het een wonderlijke vrijdag en een baie, baie aangename naweek. Hier is Demis Roussos.

Ons al in 7.5. Die hart van goud laat my lag, Natasha. Waar beste tracks met goue klanke. Give it to me, net mooi voor dit. Vir ek kyk na die jongste verkeersmonitor, is dit Ouvis. Hierdie ene van hulle wat jy sal onthou van destyds.

10 uur se kant is 8 minute weg, kyk na nuushoofdrekke en weer keer die jongste verkeer. En ons bly by Afrikaanse gunstelinge, hierdie ene van Arina David.

0: Rene wat jy ken van niemand anders as Brandy Clark nie, and the girl next door. Het is na 11:30, hierdie is Boshaal 107.5, goeiemorgen.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgeezer, 12 liter, dit was 2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie, dit was R2599 en is nou net R1999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Adelte Don, dit is Helen Reddy op haar beste. Ja, vrijdagochtend, saam met die hart van Goud op 107.5 en die ouwe kende van Teens Jordaan. Groot reffer gewees vir die man, hier is soos bloed.

0: 5 PM, dit is Angel de Lange op haar beste. Getijd is nou 14 minuten oor al, word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Co-Save Powerbolt. Krij die kandeer gaskiezer vir net R1,999, dit was R2,999, sy spaar R1,000.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierda. Krij die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof, dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of krij die Toutai skottelgoed braaipan, dit was R1,199 en is nou net R899. Kook makkelijk, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: is verby, hey, nou is het net ek en jy, nee. Hier is die muziek van Rydel en snij die man kan. Dis aanlijn ook, Boshaal Stereo van C.Z.R. As indien jy ver gaan vir die naweek het voorlijn, nee, neem ons saam.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Von Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Dis Roan de Tooi met jy hoort hier in Bosveld, jou gunstelingstasie. Vooral so op 'n naweek, want dis lekker. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis Tanya van Graan saam met Aunt Matthews die rede. Voor dit Kolesky met Vanishing Point by Boswell Serio. Soos 'n stukkie ou goud voor die jongste verkeer. The Dave Clark 5.

Starships and Nothing's Gonna Stop Us Now by Bosveld Stereo en net voor dit Bee Gees se Alone. Heerlike klanke by 107.5 FM. Soos hierdie een van Leon het so voor die maksimum temperature Girls Night.

Lekker ougoud van Tina Charles, I Love to Love, en net voor haar nog ougoud van Manfred Mann met Mighty Quinn. 20 minute voor 2 by Boswell Stereo met Desmond Wells, Dansvloerliefde.

0: Klanke van reën met vakansie op die platteland, Savage Garden, I Want You. En The Bangles, Walk Like an Egyptian. Heerlijke klanke, net vir jou, hier by Bosveld Stereo. Met nog so heerlijke een, van Men Without Hats, Pop Goes the World.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, Pop Goes the World by Men Without Hats.

Klanke van The Beautiful South met Perfect 10 en Rian Benardi saam met Rika Snell. Hi. So vir ou laas voordat ek met groet

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

En daar is Jan, is Beer Never Broke My Heart. Maar het je dalk bekie nie moeilijkheid gedrukt zo af en toe, nee. Een te veel, leed wel. Kun je dalk zo bekie nie moeilijkheid. Speel je golf, dan weet je precies waarvan ik praat. In elk geval, dat je geur van Jan Blom met woord wakker. Dus kijk naar die paai, en dan moet ik je groet. Hart, man!

En dit is Soen My van Natasha, en toe sit Joe Dolan, Love Me Tonight, en toe gaan hulle sommer in Chapel of Love doen. Dit is June Mascot gewees. En hier is Carleen van Jaarsveld, Sweet Dreams Baby.

Volgende is Lulu wat so sing. Ja. Kom ek al lang pad, I'm a Tiger, en Four Jacks and a Jules, a Love Triangle. Ek hoop het gaan met jou goed, en Janie, kyk, lekker vierkie gekry weer vroeger vanavond, al van Karel en Susan, so ek hoop jy sit ook vanavond so langs lekker vier. Cindy Klaasens, die Engelse, Engelse vlieg.

Dankie vir my, nou net na reën, en klink vir my nou hewige donderstorm. Dit was The Move en Fleetwood Mac voor hulle met Everywhere, en hier is Teen Jordaan om die uur klaar te maak met Namibs Roos.

0: hy mag maar gesing het. Dit was teen Jordaanse naam op Roos. En as ons weer gesels, dan begin ons sommer met Kenny Loggins Playing with the Boys uit Top Gun.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

0: for you.
1: Lekker laat, André, en dan by Bosveld Studio, Ben Platt. Everything I did to get to you. Barbara Ray, Like I Do, en Jean-Ré Marais met meer. Tijd stap aan en is tijd vir Caroline Bosch, en sy is in die regte seisoen. Hierdie is winter saam met jou.

Bekende Afrikaanse klanke van Nicholas Lou, Bring die Storm, en voor dit bekende country klanke van niemand anders as Johnny Cash, I Walk the Line. Kelly Marie is volgende by Boswell Stereo, Make Love to Me.